0: Kijk op voor Jan, voor jou.
1: Marietta, are y'all feeling good this evening? Put your hands up, y'all. Put your hands up to the sky. And we gonna clap. Here we go.